Laten we de schoonja, laten we de schoonja, in zulten op die dagen. Ik ga nog naar Lorna, ik ga nog naar Lorna.